in een cab. Zit ik in een ver. Ja, ik hou mezelf. Ja, ik hou mezelf. Ja, ik hou mezelf. Ja, ik hou mezelf. Ja, ik hou mezelf.